0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Dire Straits, Walk of Life. Sluit jou vorige uur af van die lekker 80s and everything in between. Nou gaan ons oor daar die rock uur toe vanaf 1 tot en met 2. Dian, is jy reg?
1: Ek is reg gebore.
0: Dis wat ek wil hoor. Van jou favorite rock bands of favorite rock songs?
1: Politiekar.
0: Yes.
1: Punkakartel. Karnzoid.
0: Ooh.
1: Ja, allemaal in die type genre.
0: In die genre.
1: Ook gesê het, yes. Afrikaanse rockmuziek is net een van die. En ek denk dus, dit kom ook school daar, want dis toe die rockmuziek groot begin raak.
0: Yes.
1: Het is baie alternatief gewees. Ek kan onthou die tannies was, die mense is van die duivel. Jy weet ons hoe dit gaan. So, ek denk dit is, omdat ek bykie rebellious daar is, maar rock is nog altyd bekend yes. Vir bykie rebelsheid.
0: Dat bykie rebelsheid, ja.
1: Ja, so, ja, dit is pretty much dit. En dan internationaal is ook moeilik om te sê, want elkeen het sy eie, sy klanke goed. En natuurlijk, the King of Rock, Elvis ook. You know, ek weet of jy die fliek al gesien het.
0: Yes, ek het. Ek het gaan fliek toe dit uitgekom het, en dit was insane.
1: Yes. So, dit, rock oor die algemeen, ek denk ook, omdat ek daarmee groot geword, en ek denk baie mense het ook groot geword met die type van een rock of een jazz of iets.
0: Yes.
1: En snaks genoeg is hulle allemaal gelink aan mekaar.
0: Ja, dis die ding, daar is iwerste altyd die influence of die golden thread wat hulle aan mekaar link.
1: Ja.
0: Dis baie waar. Ons het een WhatsApp gekry van Judy, wat sê J-Dubs en Dian, goeiemiddag vir die Rock Hour, speel groot asseblief iets van Linkin Park, Chester Bennington's songs. Mooi dag hier in naweek, groete Judy, hierdie laat my altyd denk aan die movie Transformers.
1: Yes, maar ek het nou hoendervleis gekryd, Jodwiggins, dus genuinely ek het hoendervleis gekryd.
0: Ah, that's what we want, so dat radio een bykie harder is die Rock Off Show, hier kom een stikkie Linkin Park op hierdie saad.

0: What a lekker one, it's Billy Idol with Rebel Yell. Voor dit, Deep Purple, Smoke on the Water. Ek is Jan Willem, saam met jou tot en met so net voor die, maar ook saam met my in die atelier bekende stem, as jy gereelde en lang luisteraar van Helderberg FM is, Dian Botha. Dian, geniet nie nog jou tyd in die atelier met die lekker muziek wat ons het?
1: 100%. Ek wil die 80's, ons vroeger een bykie vanaf daar aangeraak, dus die 80's, denk ek, was die dekade gewees, was seker van die beste muziek, in die nie rock muziek,
0: ja.
1: Uitgekom het nie. En ek denk, tot en met 2015 of so, denk ek het muziek goed gegaan van die 80's af.
0: Yes.
1: En toe daarna weet ek nie wat muziek gebeur het nie. Want hier en daar kreeg goeie muziek. En ek bedoel, ja. mense gaan nie met my samenstem noodwendig nie, maar ek voel net, dit is min of meer tot waar jy, elke song wat uitgekom het, was 'n groot hit gewees.
0: Yes.
1: Nou is dit, okay.
0: Maar, men, dit is die opinie wat jy moet hee. Dit is die show om my opinie te hee. Dit is die rock off show, dit is die music show. Ek denk as daar opinie is om te lever oor muziek, is hierdie die rechte show om te deel. So, nee, ek like om, gooi om. En, dit is baie waar wat jy sê. Ek moet toch al saam met jou stem, op die punt wat jy gemaakt het. Ons kyk vinnig, wel, voordat ons aangaan na die verkeer toe, ons het, hoekom ek jou vraag oor wat jy dink van die muziek is, ons het nog een boodskap gekry vanaf Marty wat sê, sy het lekker die mol uitgekom, vinnig, sy was ook daar vinnig by die ice skating rink, waar die kinders bezig is om te skate, sy sê dit gaan glo, dit is een feest daar, allemaal,
1: ja, dank.
0: Imagine it. Sy sê ook mal oor die muziekkeuses, dankie daarvoor, daar is nog een hele paar lekkeres op pad, Sugar Drive, Bachman Turnover, Overdrive, Loverboy, hier is eindelijk nog te kort om hierdie muziek te gaan wat vir ons voorlee.
1: Ja, ek wil amper sê, dit is een plezier, want ek het al die muziek gekies. Ek grap, dit was ek, nie maar...
0: Maar vandag, ons kan at least pretend for today.
1: Ja.
0: Praat saam op my WhatsApp line dan 021-100-6936, ons kyk vinnig na jou verkeersopdatering. En Dian, dit is gaas, ek was amper nou laat gewees vir hierdie show, want op Old Butterfly Road, soos wat jy builders toe gaan, dit is die einde van die maand, die mense gaan shop.
1: En een skoolvakantie ook nou.
0: Skoolvakantie ook nog. Dit is chaos, so sit maar so bykie paar minute by jou travel tyd vandag. Very slow moving traffic reported in Strand as well on Broadway Boulevard as you are heading towards Die Bos and the fire station. In other traffic related news, a stationary vehicle on the N2 inbound at the ramp from Jan Smuts and then another one on the N2 outbound after Bunga Avenue. Roadworks on the N2 outbound after the ramp from Uway, the M44. That is your traffic update for now. Just a heads up, in about 10 minutes from now, I'll be giving you an update and a very important notice from the city of Cape Town regarding an electricity supply outage tonight till tomorrow morning. But more information in that in the next couple of minutes.
2: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream via heldebergfm.co.za.
2: This is Helderberg FM.

0: Sinead O'Connor met Mandinga, net hier op Helderberg FM 93.6. Bring ons na 24 minute oor 2. Luister my, Dian en Jan Willem, ons met jou tot en met net so voor 3. So bly ingeskakel.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM
1: 93.6.

0: Nate Quinn with I Can't Break Down. Net op Elderberg, 93.6 FM. Het bring ons nou net so voor kwart voor, 3.
1: Yes, ja, die middag het gevlieg. Ek kan net nie geloof ons is om by die einde van die show omtrent hier.
0: Dat het nogal, nee.
1: Oh, dis die lekker muziek.
0: Ja, en is lekker muziek.
1: Yes.
0: Lekker geselskap.
1: Exactly.
0: Lekker weer.
1: Ja, voordat het morgen begin koud word, apparently.
0: Ja, blijkbaar is daar nou een storm, warning of iets uit.
1: Toch, ek weet nie, ek wil nie eens aandag gee daar oor. Dit voel van my, daar is goeders om oor te warrior in die week, jy weet.
0: Ja, ja,
1: oor die
0: ja.
1: Naweek, dit gaan koud wees.
0: Jy wil self geniet, een bykie sport kyk, of wat ook al doen. Yes. En na al die lekker dinge. Maar ek voel ook partij keer met die warnings en goeders, en ek praat nie sleg op enig iets. Ek voel ook partij keer, dit is bykie hysterisch.
1: Ja.
0: Want dan gebeur dit dan, wat het iemand sy tuinstoel omgewaai. Oké, okay, dat was nou so moeilijk.
1: Ja, ja, dit was nou die probleem. Maar jy weet selfs, vroeger in hierdie week het ek dink het was teen maandag of so het ek voorspel, morgen se weer gaan winderig wees van 28 km per uur ja. En het gaan koud wees. Volgende ochtend staan ek op en het is somersdag. En ek ja. Van, okay, dit is, hier is bykie embarrassing, want ek het net gister aangekondig op die show en die weer gedoen het. Het gaan so erg winderig wees en het gaan koud wees en hier skyn die son en daar is niks vind nie.
0: Ja, maar dit is nou typisch Kaapstad vir jou.
1: Precies.
0: Want vandag reen dit morgen sneeuw dit, volgende dag is dit weer somer.
1: Ja, maar swembroek aantrek, ons gaan Clifton toe.
0: Ja, 100%. Net so voor, kwart voor drie, is ek Dian en Jan Willem, met jou tot en met net so voor drie.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Elderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.